die speer geen jou verkeerde veer. Wanneer kom my kan dan weer, hier mag ek vir hom by die water voor. Laat het weer wees ons die vorige keer. My koekies weer geen jou verkeerde veer. Wanneer kom my kan dan weer, hier mag ek vir hom by die water voor. Laat het weer wees ons

Die openingslied was Come, Come, Ye Saints van William Clayton en is gesing deur die tabernakelkoor van Utah. Daar is vandag twee spirituals op die speelhuis en die eerste een is This Little Light of Mine, gesing deur Kathleen Battle.

Die koor van die King's College Cambridge het die Amerikaanse komponis Lowell Mason se When I Survey the Wondrous Cross gesing. En nou kom ons by daardie ander spiritual wat Jesse Norman gaan sing, saam met die Ambrosiaanse koor. My Lord, what a morning.

Dit was James Moulton Black se When the Trumpet of the Lord Shall Sound en dis uitgevoer deur die trompetspeler Alexei Ivanov saam met die Gracias Orkest van Suid-Korea. As jy daarna voel, sing gerus saam, want die meeste van julle sal hierdie een ken.

Dit was die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dr. Chris Simon van Tafelberg gemeente daar in Kaapstad. Die skriflesing was uit Johannes 5 vers 24. Jy is welkom om Dr. Simon te kontak by Tafelberg gemeente by yahoo.com. Dit is Tafelberg gemeente by yahoo.com. Die oggend erediens is versorg deur Media Focus. En hier is Rochelle Leideman met Victory.

Rochelle Lederman met Victory. Jy's geskakel op RSG, dit is nou so 25 minute voor 10 en bly ingeskakel vir die verjaarsdagwense net hierna.

0: Anton Goosen met Luca.
1: Hierdie week op Sondag met Fritz, regstreeks na die verhoog met Eric Clapton en Santana. Moving up, going through some changes. Wat het geword van die Suid-Afrikaanse legende André de Villiers? Photographs and memories. In 'n musiek met stories, portrette en herinneringe. De Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 6.

Humo i dag, trois dies. Dit was Juan Diego Flores met daardie aria uit Offenbach se opera La Belle Hélène. Ek sê goeiemiddag aan julle Engela en Tolly. Hierdie is Tristesse en julle vra vir James Last en sy orkes se vertolking.

In 24 Mei se dis opera, luister ons onder andere na Othello en Il Lombardi van Verdi, Faust van Gounod, Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, Die Barbier van Sevilla van Rossini en die minder bekende Fantasio van Offenbach en Sieg van Thomas. Van die sangers is Giuseppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Marianne Krebassa, Anna-Sophie van Otter en die man met die fratsomvang Igor Manashirov. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Tate Boone met Amazing Grace. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Volgende op ons lysie, The Martins, Except for Grace. En net daarna, Oba Sea, Still Holds. Dis die titel van die snit. Maar eers, The Martins, Except for Grace.

Ai, mammy toch, is dit prachtig. Ja, dus Santana wat daar eindelijk een blokkiesraaisel gebouw vir jou met hier en daar een leidraad van sy ander treffers of hulle ander treffers. Fantastisch, dis aan ons rechtstreeks vandag. As jy een sachte haarkie het, as jy amper soos chocolate is, jou hart soos chocolate voel, dan is hier die volgende periode net vir jou. En wat een periode leef voor. Ons begin by Eric Carmen.

Sina, glad nie geskryf hierdie Beatles nie, maar dit klink soos die Beatles. En ons eers geluister daarna George Harrison, deur die Beatles, Something in the Way She Moves, uit 1969, net daarna die Beatles geïnspireerde groep The Ruttles, uit 1964, met With a Girl Like You. En nou net na die nuus gesels ek met André de Villiers, maar eers Seals and Crofts, 1976, Get Closer.

Dit was Giuseppe Di Stefano en Rosanna Carteri met die duet die eerste bedryf van Otello van Verdi, Già nella notte densa. Ons is reeds in die stik donker nag. Ons luister nou weer na Carteri en Di Stefano, hierdie keer met Il se fait tard adieu uit Faust van Gounod. Dit word in Italiaans gesing en dit beteken dit raak laat, tot ziens. Die orkes, die Milaanse Symfonieorkes, onder leiding van Antonio Tonini.

Dit was Rosanna Carteri en Giuseppe Di Stefano met die prachtige duet Il se fait tard adieu. Dit raak laat tot ziens uit Faust van Gounod, samen met die Milaanse Sinfonieorkes onder leiding van Antonio Tonini. Ons bly by Verdi en ons luister nou na die Pelgrimskoor uit I Lombardi, samen met die koor en die orkes van die Berlijnse Staatsopera onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was die Pelgrimskoor uit I Lombardi van Verdi, die orkes, die van die Berlijnse staatsopera, onder leiding van Herbert von Karajan. Een luisteraar het een wonderlijke sanger onder my aandag gebring, Igor Manashirov, wat enig iets kan sing van kontratenoor tot volbloed tenoor, een van daardie fratstemme. Ons luister nou na sy weergawe van die bekende Casta Diva uit Norma van Bellini.

Heeltemal iets anders, ne? Igor Manashirov met sy weergabe van Casta Diva uit Norma van Bellini as kontratenoor. Nou gaan ons na hom luister as volbloed tenoor met die bekende Lenski'se aria uit Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, Kuda, Kuda, Kuda, Vi Udalelis. Hy sing dit saam met die Tolima Conservatorium Orkest onder leiding van Luis Salbide.

Wat 'n interessante stem. Igor Manashirov met Lenski se aria uit Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Kuda, kuda, kuda, wie uda lilies. Gaan kyk gerus na hom op YouTube. Baie interessant. Igor Manashirov. Ons luister volgende na Marianne Krebassa met Sommet, Ami de Dieu uit die opera Sieke, Sieke, Psyche, P-S-A-C-H-E van Ambroise Thomas. Dit beteken slaap, vriend van die gode.

Dit was Marianne Krebassa met Sommeil Ami de Dieu, Slaap, Vriend van die Gode, uit die minder bekende opera van Ambroise Thomas, Siek. Ons luister volgende na nog een onbekende opera, Fantasio van Offenbach, die ballade Voyez dans la nuit brune, Sien in die donker nacht. Dit word gesing deur Anne-Sophie van Otter, saam met Le Musicien du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski.

Dit was die baritenoor Michael Spiers met Ai Giovinta la Causa, Graaf Almaviva se aria uit die huwelik van Figaro van Mozart. Die orkest, die Straatsburg Philharmoniese Orkest, onder leiding van Marco Lettonia. Ons luister nou weer na Spiers, hierdie keer met die bekende Largo al Factotum, Figaro se aria uit die Barbier van Sevilla van Rossini. Luister bykie hoe prettig gaan hy om met die cadenzas van hierdie moordend moeilike aria.

Beslis een van die beste weergawes van hierdie aria wat ek nog gehoor het. Largo Factotum, Figaro's aria uit die Barbier van Sevilla van Rossini, gesing deur Michael Spiers, Barry tenor. Net om te wys dat hy 'n tenor ook is, gaan ons nou luister na die bekende Mes amis, écoutez l'histoire. My vriende, luister na my storie uit Le Postillon de Longjumeau van Adolphe Adam. Weer eens gesing saam met die orkes van Strasbourg. Onder leiding van Marco Letonia.

Dit was René Fleming met Era adesso il figlio mio. Dit was my seun uit Lucrezia Borgia van Donizetti. Die orkes, die St. Luke's orkes, onder leiding van Patrick Summers. Volgende luister ons na Verdi's opera Giovanna d'Arco, Johanna van Arkel, die proloog Sempre all'alba et alla sera. Dit gebeur altyd teen dagbreek en in die aand. Dit word gesing deur Anna Netrebko.

Dit was Annette Trepko met die proloog uit Johanna van Arkel, Giovanna d'Arco van Verdi, Sempre all'alba ed alla sera. Ons luister volgende na Près des remparts de Séville uit Carmen van Bizet, na by die skanse van Sevilla. Dit word gesing deur Agnes Balza en José Carreras saam met die Berlijnse Philharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was Près des Remparts de Séville, naby die skanse van Sevilla, gesing deur Agnes Balza en José Carreras, saam met die Berlijnse Filharmoniese Orkes, onder leiding van Herbert von Karajan. Nou ja, ons kom aan die einde van vanaand se program, en ons sluit af met Ecco, son giunte al sommo del pendio, hulle die top van die juwel bereik, uit Madama Butterfly van Puccini. Die sangers, Mirella Freni, José Carreras, Juan Pons, Anthony Lachuria, saam met die Filharmonia Orkes en die Ambrosian Opera Koor, onder leiding van Giuseppe Sinopoli. Van my, Charles van Heiningen, tot ziens tot volgende week.

Noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes noord van Durban wees, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 5-23, Johannesburg 8-21, Vereniging 6-21. Mpumalanga, Bombela 13-20, Emalahleni 6-20, Ermelo 5-19, Standerton 3-20, Skukuza 14-26, Limpopo, Polokwane 7-22, Palaborwa 14-26, Tsanine 12-24, Musina 14-29, Lephalale 9-26, Mokopane 7-24. Noordwes Klerksdorp 7-23, Potchefstroom 7-22, Mahikeng 9-24, Rustenburg 10-25, Vryburg 7-25. Vrystaat, Bloemfontein 6-21, Welkom 8-23, Bethlehem 5-22, Kroonstad 6-21, Forest Smith 8-21, Vicksburg 4-19, Sasselburg 9-21. Noordkaap, Appington 8-28, Kimberley 10-24, De Aar 10-21, Bosmansburg 8-23, Alexanderbaai 13-20, Springbok 14-23, Kalfinia 6-23, Sutherland 3-20. Weskaap, Kaapstad 13-20, Vredendal 12-24, Riversdal 9-24, George 11-21, Mosselbaai 13-21, Woester 8-24, Beaufort West 10-24, Oudtshoorn 10-23. Ooskaap, Wega 12-23, Makanda 10-24, Moba 8-23, Graaf-Reinet 7-25, Ooslondon 13-24, Port St. John's 14-25, Mtata 9-24, Komani 7-22, Konke 10-24. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 15-24, Richards Bay 15-26, Pietermaritzburg 10-24 en Umnambiti 7 met 'n maksimum van 23. En hier is dit nou, 7 minute oor 11 hier op RSG op hierdie sondag aand, die 24ste Mei. Lekker om saam met jou te wees en ons is nou so vir die volgende net so oor die 50 minute. Nog saam hier in chill tyd. Het gaan rustig raak. Ons skop dit af met Brian McKnight, Back at One.

Dis Elton John hier op RSG. Rocket Man, sy naam. I think it's going to be a long, long time. En ons het ook geluister na Howard Shelley daar op die klavier met Prelude in F majeur deur Rachmaninoff. Net hier in chill tyd. Ons het nog muziek wat op pad is en ja.

Dis blyk hier op RSG met Conquest of a Paradise wat ons geluister het. En ja, net voor daardie en ek groet jou dan nou met hierdie is Amazing Grace deur die SAIK koor en die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Richard Kok. Lekker week.

0: Ecke. Ek dink ek het hom.
1: Eindelijk.
0: Sien, ek moes hom net, ek moet hom net eers moeg gedraai het. Moeg.
1: Ek het begin dink, jy gaan vanavond op jou eie stoep slaap.
0: Ek het dit al een hele paar keer gedoen. As tiener, vooral op sulke, ek bedoel sulke warm, warm aande, soos die.
1: Jy het vanavond oor doen, Regard.
0: En dis ook om ek saam met jou gery het. Met jou. My designated driver. En een fancy oomak. Ek het gevoel soos een politicus wat die platteland toer.
1: Jong, maak seker dat jy die deur achter jou sluit. Mens weet nooit.
0: Nee, wat? Jy huis is veilig, moet nie worry nie. Dit is een paar ou spoke wat in die dak rond hardloop.
1: Nou, daarvoor het ek nie redding nie.
0: Hoffie, ek knertsie whisky in die melke, jaag die nachtmerries in die spoke heel weg.
1: Ja, toe nou. Pet dat ek by die huis kom. Ek het self een paar nachtmerries in spook kom in die slaap te gaan sus.
0: Hoffie, jy was nog al die jare een great pal. En een mens. Vooral die David Tye. Thanks, my pal. Ja, thanks.
1: Tot ziens, Regard. En onthou om die deur achter jou te sluit.

0: toch even mij zei het, ietsje.
1: Vergeet niet.
2: Moeilijk om iets te vergeten als ik nou weer hier aangekomen heb.
1: Sorry, ik had gedacht het was Amelia.
2: Jammer om jou teleur te stellen. Net die politiespeerder.
1: Je hebt gekomen voor die video-opname.
2: Ja, ik heb komen zeggen dat ik het later zal krijgen. Die forensische spannen die rest van die geraamte wat in die dam was gekregen. Kan je gloeien? Net toen ik begin denken, die zaak gaan nooit opgelost worden. Die span moest terugkomen en op die eerste aand terug krijgen hulle die geraamte. Die beenderen moet direct Kaap toe geneem word.
1: Ek sal sorg dat ek die beeldmateriaal morgen in die polisiestasie te vat.
2: Dankie David, en jammer.
1: Vir wat?
2: Dat Wolfgang se dood moes lei tot die ontdekking.
1: Wel, dis niks om voor jammer te sê nie. Solank jy ook aanhou om Wolfgang se moordenaar te soek en te kry.
2: Dis my plan. Ek het 'n gevoel dat Wolfgang se dood en die geraamte in die dam iets met mekaar te doen het. Vind die goue draaitjie wat deur albei die sake loop en ons vind die moordenaars.
3: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van dies week se spelers was soos volg. Pedro Camara was Richard, Johanel was Wolfgang, Antoinette Lou was Anna, Marcel van Heerden was Robert, Candace Fielding was Cindy, Cole Wessels was Lucian, Conradie van Heerden was David, Carly Heine was Amelia, Kay Smith was Delia en Pierre Nelson was Bart. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord to Do was hier geregisseer.

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Kom ons skop vanaand se program met die 1999 treffer van die Bellamy Brothers af.

Dit was Barbara Ray met Down the Mississippi en voor haar was dit Gene Rockwell met My Life's in Good Hands. Die mooie van country muziek is die stories wat vertel word deur die lirieke van die liedjies. Hier is Charlie Pride as ook Kenny Rogers met twee sulke country muziek stories.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Gerry Pretorius met I Love You More and More Every Day en voor hom was dit Joanita, Franja en Rowan Joss met WWDD What Would Dolly Do? Hier is Jordan Pickett met Feels Like a Memory.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Clive Bruce met The Spanish Night Is Over, as ook Kiep Moore met sy eie 2020 treffer Hey Old Lover. Hier is Betty Jean, gevolg deur Johnny Russell.

Dit was Johnny Russell met die 1971 Waylon Jennings treffer Good Hearted Woman. En voor hom was dit Betty Jean met haar 2008 lied You Wrote Me Letters van haar album Eendag. Kom ons luister nou na Kane Brown en na hom Bob Seger and the Silver Bullet Band.